0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Schuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen.

wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Okay dan.

0: slippers en mijn zon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

schip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het van.

nooit gezegd, maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen, want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt, ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, ver en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Muziek bij de koffie, met Kevin Scholten.

0: Bowling.
1: En hou je morgen nog steeds van mij. Goedemorgen allemaal, zondag 5 juli 2026. Je bent welkom bij Bingo FM. En normaal zit Maurice hier, maar die was nog een weekje op vakantie. En toen dacht ik, weet je wat, dan pak ik gewoon de vormgeving van Kevin. En je hoort Fred, de komende twee uur. Wat dacht je daarvan? Heel veel lekkere muziek voor je uitgekozen om mee wakker te worden. Tino Martin en Anouk Sobet voor je het weet. Maar ik begin met Sieneke, weg uit die sleur.

Anouk zong dit in samen met Tino Martin. En Tino Martin heeft nog weer wat van Anouk gehoord. Dat kan gebeuren voor je het weet. Anouk heeft dit weekend laten weten van als ik nog een album mag. Ja, ik ken haar al heel lang. Sinds Alfred Lagarde met haar aankwam lopen bij toenmalige Veronica nog op het Lapensveld. Daar werkte ik toen de tijd met Rob Stenders. En dan kwam Anouk al voorbij in Denderen. Die heeft gezegd, ja, als ik nog een album maak, dan doe ik dat met crowdfunding. Met albums, daar maak ik eigenlijk verlies op. En ik begrijp het ook eigenlijk wel. Anoukie en Tino Martin en voor je het weet. Hier is John West, weet wat je begint.

deze zondag. Wat dacht je daarvan? Het is weer een zomersdag. We gaan een zomerse week tegemoet, hè, met tropische temperaturen. Lekker hoor. Ik ben daar eigenlijk wel blij mee. Ik heb zon en sol. Dat is allebei hetzelfde. Hè? Dario Naldo Lima. Want sol betekent gewoon zon. Doe iets. De Frank Boeien Groep. Een oudje uit Tilburg in de omgeving. Daar kwam Frank Boeien vandaan. Het begint met Amsterdam. De Chris Crossers zijn tegenwoordig nog met z'n tweeën. Ze begonnen toen met z'n drieën. En ze hadden enorm hit met Soteran en Adrenaline. En dit is de rustige versie. Want ja, het is zondagochtend of zondagochtend, hè?

Zon en sol en betekent allebei hetzelfde. Het sol betekent de zon, volgens mij het Spaans. Of is het Portugees? Weet ik eigenlijk niet. Dario en Naldo Lima. We hebben de afschaffing van Ketikoti gevierd deze week. De afschaffing van die achterlijke slavernij, waar we gelukkig helemaal vanaf zijn. Veel mensen van Surinaamse afkomst en Antilliaanse afkomst hebben dat gevierd. En ook heel veel Nederlandse mensen, hoor. Max Wojcicki senior die was vorige eeuw een beroemde muzikant in Nederland. In de jaren 70 zijn zoon ook. Ze had een beetje een getroubleerde relatie, maar senior die had de bruine bodem bedreigd. En dat werd een hele grote hit. Ik vind het niet zo lekker, maar dat is een van de nationale gerechten van Suriname. En Mickey van Wijk, daarna onderweg naar jou.

De nieuwe single van Roxy Dekker heet Superstar. Ja, ze is echt een supersterretje in Nederland en nu de rest van de wereld nog. En in België heeft ze ook al in de zak, of wat dat betreft. Het is zondagochtend, dit is Muziek bij de Koffie. Ik ben meer

Fransie Bauer, ik moest zo lachen. De Chinees, ja, hij is daar beroemd mee geworden in zijn real life soap, dat hij naar de Chinees ging. Maar wat in China uiteindelijk op de kaart staat, het is totaal anders dan wat in Nederland Chinees genoemd wordt. Dat heeft niets te maken met Chinees eten. En er kwam hij achter toen hij in China was en de kaart liet zien aan mensen die een restaurantje daar hadden. En die hadden zoiets van, gaat dat over je? Wij kennen dat helemaal niet. Nou, en Frans Bauer was een tikje paniek. Leuk, de Chinees. De Chinees-Indische restaurants met Chinees eten, wat echt aan de Hollandse smaak is aangepast, met ingrediënten die werkelijk niet met Chinees eten te maken hebben, is Chinees-Indonesisch. En Indonesische varianten is bijvoorbeeld babi pangang. Heel veel mensen denken dat het Chinees is, maar babi pangang is dan weer Indonesisch. En dat kennen Chinezen helemaal niet. Dus dan moest ik schoon lachen toen met Fransie Bauer. Het is wel zo'n zondag ding, hè. Vroeger op zondag gingen mensen met pannen naar de Chinees, die op de hoek aanwezig was in heel veel wijken, ook in Utrecht. En die namen dan een pannetje bami of nasi mee. Daarna zijn er heel veel restaurants bijgekomen. En tegenwoordig kun je ook gewoon echt Chinees eten, als je dat per se wil. Dat is hartstikke leuk. Maar de Chinees-Indische restaurants zijn er ook nog steeds, ook steeds minder trouwens. Want de kinderen van die mensen, die hebben zoiets van, we gaan niet meer zo hard werken als onze ouders. Dus die restaurants dreigen een beetje te verdwijnen. Dat kan gebeuren. Hier is Steffi Eckel, de klok die tikt maar door. Ja, dat is een ding wat zeker is. De klok die

0: een beetje uit met zwemmen in open water, waar je eigenlijk niet mag, want er kan van alles in het water liggen. Dat is van de week weer duidelijk geworden. Maar als je gaat zwemmen, veel plezier. De dijk, als het golft, dan golft het goed. En Mick Harre, die was vorige week nog in de studio bij John Schaap. Inmiddels getrouwde John Schaap, die denk ik een beetje aan het bijkomen is. Vandaar, alhoewel, die gaat zo ook weer een showtje maken. Ik heb Wolter Kroes voor je, Route Soleil, zo. Maar ik heb eerst Jeff van Vliet, niet mijn fout. Ik dacht dat hij zou doorbreken met dat album waar dit nummer op stond. Heb ik hem toen ook gezegd, maar het is niet gelukt. Want ja, er gebeurde van alles met Jeff. Ach ja, dat kan gebeuren. Jeff van Vliet, hier op deze zondagochtend. Echt zo'n liedje om even bij weg te zwaaien.
1: Papa maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten schat. Want je moeder eet vandaag niet met ons mee. En ze stond niet zoals anders

Jeff van Vliet en het is niet mijn fout. Word je aangeraden als je naar Frankrijk en die komt rijden rijdt om een beetje op te passen, hè? Het is allemaal natuurbranden. Route Soleil, Walter Cruz, heerlijk. Als je gaat, veel plezier. Kijk uit met de hitte, smeren, smeren en neem veel water mee. Met Walter Cruz gaan we

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Droffenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

zo'n vakantieliedje. Geweldig gemaakt door Peter Goedewijn. Hotel Faro, de eenzame drinker. Een filmpje in een aantal minuten gewoon als ze openen van het tweede uur. Dit is Bingo in de ochtend en muziek bij de koffie hoor je eigenlijk Kevin Scholten of Maurice Franke. Maar Maurice die is een beetje op vakantie. Kevin heeft het jaren gedaan. En ik dacht bij mezelf, neem het gewoon even over. Kan mij het schelen. Ik ben gewoon lekker thuis. Ik zit vanuit mijn thuisstudio dit programma te maken. Als je een liedje wil aanvragen, mag je dat altijd even bij me doen. Hoor, geen enkel probleem. Ik heb de raampjes open en het is hoogzomer. En ik dacht bij mezelf, laten we even beginnen met Maan en de jeugd van tegenwoordig en naar de maan. Later.

met de bingo schuif. Dat was afgelopen vrijdag bij Menno aan de telefoon. Die zei, je bent de bingo schuif. Oude geweldig. Een jong uit Purmerend. Dat was behoorlijk te horen. Joey Nicolai en Tinto de Verado. En vanuit Spanje komen ook wel verzoekjes binnen. Oh, lekker. Ja, het is een Spaanse drankje, hè. Ik heb Doe Maar Voor Je, Liever Dan Lief, hier bij Bingo FM op deze zondagochtend 5 juli alweer, jong.

Nou, en ik ook van jullie. Me love you. Ik hou van jou, Gordon. En replay hier bij je Bing of M. Ik hield enorm van Wim T. Schippers in de vorige eeuw. Kunstenaar, maar ook televisiemaker. Walt Dolala, grote doorbraak van Luffe. En heeft heel veel karakters gemaakt met al zijn tv-shows. Ook de Vleugels Disco Hoek was legendarisch. En een van de karakters waar hij een liedje voor schreef was Gerrit Dekzijl. Geld, drank en lekkere wijven. Dat is een leuk liedje om 6:30 te draaien op een gemiddelde zondag. Daarna trouwens Sherry Ann, gevonden door jou. En ik heb You Never Walk Alone. William Jansen en Lee Towers, een bijzondere combinatie. Eerst Gerrit Dekzijl.

hem een keer live alleen voor mij horen zingen in Ahoy. Deed een liedje voor. Toen dacht ik, wow, gebeurt mij toch maar. Litouwers en William Jans. En you never walk alone hier bij Bingo FM. Muziek bij de koffie op deze zondagochtend. Als je denkt, hé, wat is Maurice? Nou, die is nog even wieberen. Die heeft lekker vakantie. Ik heb Tabitha en met Simons. Ik wist het, maar ik begin met Robert van Hemert. Door tot de kamerkater komt. Ik hoop niet dat je er een hebt op dit moment.

0: Muziek bij de koffie eindigt met Monique Smit. Harry, die is helemaal klaar. Harry, je mag, hè? Om de leukste plaatjes te gaan draaien. Ik heb Kitty van Rijnsberg nog voor je met Dolgewam. Ach, mensen. Ik ben er straks weer tussen 6 en 8. En ik wens je een hele fijne zondag. Zo, Harry, Dana John en Campbell. Ben ik er weer. En Geert de Groot. Fijne zondag.
1: Hij is er als echt te verleiden.
0: Dankjewel, schat. Tot zo, tot zo.
1: En, zijn web laat hij niet meer gaan.
0: En veel plezier.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM in Utrecht.
0: Clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jo van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Ah, lekker, John Spencer hoorde je. En kom, dans de hele nacht met mij. Nou, kom goed uit. Ik heb mijn dansschoenen aangedaan, dus hup. We gaan lekker dansen tussen 12 en 2, kan jou het schelen. We hebben net genoten natuurlijk van muziek bij de koffie met Fred. En Fred die is als een haast er weer vandoor gegaan.
1: Oh.
0: Ja. Maar hij is tussen 6 en 8 uur weer terug, hoor.
1: Ja!
0: Dus hij is zijn programma aan het voorbereiden. En dat doet hij altijd goed. En we hebben er weer van genoten, Fred. En tot vanavond tussen 6 en 8 uur. Wat ga ik doen? Lekkere platen voor je draaien in ieder geval. Ik heb nog het broodje speciaal. Dat is ook weer een lekker broodje trouwens. En we gaan nog even kijken in de tweede uur in die oude platendoos. Wat daar nou weer in zit. Nou, ik kan je verzekeren, er zitten heel wat mooie platen in. En ik ga er weer één tussenuit pikken in ieder geval. En dan mocht het best wel goed komen, neem ik aan. En als je zelf nog een plaatje wilt horen, dat je misschien je schoonmoeder even een plaatje wilt laten draaien. Ja, kan. Henry@bingofm.nl. En anders via de Facebookpagina is ook altijd mogelijk natuurlijk. Om je band met je schoonmoeder weer een beetje op orde te krijgen. Ja, er zijn erbij. Die hebben een schoonmoeder dan. Die hebben een bezem van de zaak. Maar niet iedereen heeft dat natuurlijk. Nou, we gaan lekker de platen voor je draaien. Want daar zit ik eigenlijk voor. Ik zat net nog even in mijn contract te kijken. Er staat erbij: verwoord plaatjes draaien. Nou, deze misschien.

Roxy Dekker. Een superstar. Je zal je maar een superstar voelen, zeg. Nou, ik heb dat gelukkig niet, wat dat betreft. Ik draai gewoon lekkere platen voor je. Doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En voor de rest, het is zondag vandaag, dus doe lekker wat je wil. Net als Sieneke, die doet ook wat ze wil. Haha.

Gisteren was er nog de favoriete weekendlunchartiest Benny Nijman. Vrij en bij jou zijn. Oftewel, leuke dingen samen doen, maar toch ook weer je eigen ding. Je zou het kunnen noemen onder het latten of zo, hè? Dat is tegenwoordig ook wel in de duur. Wat ben je? Oh, ik heb een relatie. Maar ik heb een latrelatie. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Goed, maak verder zo niet uit wat je doet met je leven. Als je er maar van geniet, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dean Sanders op je radio. En ik wil niet dat je gaat. Nee, natuurlijk niet, want ik zit hier tot 2:00.

Het broodje speciaal van vandaag. The Gets en Scarlet Ribbon kwam van de LP Color US Gold. En dat kwam uit 1969. Ik heb in ieder geval weer bij iemand een grote glimlach op het gezicht getoverd. En dat doen we dan via de radio. Dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Lekkere platen voor u draaien. En tot 2 uur is dit Weekend Lunch. Verwoerd bij Kou Muzikaal, je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. It is Quincy Smulders en die zegt samen zijn. Nou, daar komt.

op een zondagmiddag. Ik ga leven en ik hou zo van jou. Rob van Daal, zanger, maar hij zit ook in de kunst en zo. Ja, doet hij kunstwerken maken en zo. Is ook wel heel mooi. Moet je maar eens een keer op gaan zoeken bij Google of zo. Dan komt dat vanzelf wel tegen. Jeroen van der Boom op de draaitafel. En zingt over één wereld. Ja, we hebben één wereld. En daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. Ha, ben je vrienden van de radio? Dit is Bingo.

De koning der piraten. We hebben het over Jannes. Live in de Gelredome. Nummer dat heet 1 hier op Bingo FM. En tot 2 uur is dit een weekendlunch. Zonder gerekende vervoerd bij je. En we draaien ze 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Recht uit het hart van de Domstad. De lekkerste platen voor jou. Nou, dit is er een van zanger A.

0: Wow, lekker hoor, Jordi Jaman. En het komt origineel uit 1989 van Arne Jansen. En Ina, jij wilde deze plaat gedraaid hebben. Dus hebben we dat even geregeld hier bij je vrienden van de radio. Hier is Henk Dissel en die ligt waterpas.
1: Het is

Henk is al vorige week getrouwd. En afgelopen vrijdag is onze eigen John getrouwd. En ik wens ze natuurlijk alle twee hele mooie jaren tijdens het huwelijk. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Het was toch een van André Hazes. Even een rustpuntje in de show. Dan kun je rustig je broodjes smeren. En dan zie ik je graag terug straks na het nieuws van 1 uur.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Charles en jouw liefste wens.
1: Ja, het is gewoon gezellig.
0: Ja, ik weet het. En we zijn bezig met het tweede gedeelte van de weekendlunch. En Leslie van den Burg, die schreef waarschijnlijk weer lekker aan het luisteren vanuit Zuid-Spanje. En je wilde graag een vrolijk zomers nummer hebben. Nou, ik heb er één gevonden, hoor.

Suzanne Veldmeijer en de nacht van je dromen. Nou, zolang je niet gillend wakker wordt, zal het best nog wel meevallen. We gaan even terug in de tijd. Doen we met Ron Brandstede en Lieve Bella Beer.

Hoppa! Lekker bingo schrijven deze week. Joey Nicolai en Tinto Di Verano. Ah, pronto. Kom in die kamer, mi amore. Van je linker naar je rechteroor of zo. Zie maar wat je doet. Het is toch zondag, je hebt lekker vrij. Zet de radio een tandje harder en zeg gewoon tegen de buren dat verwoord het heb gezegd. Kan jou het schelen. Gewoon lekker doen. Hier is Corrie Konings en 1000 keer aan jou gedacht. Oei, dankjewel Corrie.

komt onderuit haar tenen. Antje Monteiro, samen met Django Wachter uit 2014. Vlinders. Vlinders in je buik? Nou, dat zou kunnen. En daar hebben we lekkere muziek voor. En dat is er een van de drie J's, samen met Jeffrey Parmentier.

niet. Roy Donders, de stylist uit het zuiden. Royke wordt hij daar genoemd. Ik bewonder jou. En origineel komt het uit 1966 van Johnny Lyon. En die had er een grote hit mee. Ik bewonder jou. En later bleek er toch weer een vertaling te zijn van de Franse zanger Guy Mardel uit 1964. Zo hoor je nog eens wat hier. En je mag gewoon lekker doordansen hoor. Want we hebben tot 2 uur dansvergunning. En soms heb je van die momenten, dan voel je je sexy als je danst.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb even zitten snuffelen. We gaan terug naar 1975 met Connie van der Bos. En drie zomers lang. Ben je vrienden van de radio? Dit is Goud van

Altijd weer leuk natuurlijk om in zo'n oude platendoos te duiken. Je hoorde 3 zomers lang van Corrie van der Bos bij je vrienden van de radio. Oh, oh, oh, wat zijn ze weer lekker. Het zijn vitaminrijke platen, laat ik het zo zeggen. En soms heb je er ook wel eens een plaat bij waarbij je een kippenvel van krijgt. Dat is dan een kippenvelmoment. Zullen we straks nog wel eens eentje zoeken?

Justin de Wild, een grote zomerhit, ook met die van Rutger van Barneveld. Zijn dat twee grootste zomerhits eigenlijk die er zijn? Ik had het net

Lekkere plaat van heel wat jaren geleden. Hoor je. En het was uit 1970 trouwens. Wilde Bras en Die Nacht hier bij Bingo FM. Nog een kleine 10 minuten met Verwoerd. En daarna is het tijd voor John Schaap. Gaat ook weer leuke platen draaien. Ik heb stiekem in zijn playlist zitten kijken. Maar ho, ho, ho. Daar zitten weer hits bij. Hoor. Ja, dat

Leslie Bronkhorst en Zal ik jou ooit nog zien. Originele 1964 van Charles Aznavour. Que se triste, Venise. Hier op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen. Nou, eentje vooruit dan. En dat is die van Even Serieus. Want ik wil wel Even Serieus afsluiten zo. Dus doen we dat met Even Serieus. Baila de Gasolina.

Even serieus, nou, even serieus. Dan. Die gaan een kroket of frikandello en een bami schijfo halen. En ik zie je graag straks morgen weer. Morgen tussen 12 en 2. Ik wilde zeggen straks,

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

was Mike Pietersen. Ik draai ze 3 om 3. 3 keer een plaatje, 1 keer mijn praatje. Heel veel muziek. En Guido van der Graaf geeft vanmiddag kleur aan de dag met een gezellig liedje.

Coldplay met Kom Terug, hoorde je. Nou, hier ben ik dan. En Raymond Hermans maakte een liedje dat in de boeken mag. En als we in de geschiedenisboeken kijken van de muziek, en dat noemen we dan het hitdossier, kunnen we zien dat dit liedje samen met Heb Je Even Voor Mij een van de allergrootste Frans Bauer-hits is. Jij

0: is dit echt ons einde?
1: Nee, natuurlijk niet. Je dacht toch niet dat ik nu al ging? Want na het nieuws van 3 uur... ja, zit ik hier nog een uurtje om de liedjes uit mijn platenkast te draaien. Tot zo!

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

0: Bowser oud.
1: Ja, de populaire groep Doe Maar bracht in de jaren 80 dit liedje uit over de atoombom. Je hoorde de bom op bingo.
2: Dit is jouw weekend.
1: Nou, ik laat vooral de artiesten en de muziek knallen vandaag. Ik heb Jip van de Hoog klaarstaan. Na zijn single, wat ben je knap, moet je even rekening houden met het feit dat je een zakdoek bij de hand hebt voor het liefdesverdriet van Rousseau en

0: Jongens en meisjes van goede huizen uit het Gooi vormden het kinderkoor Kinderen voor Kinderen. Dit was Meidengroep.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Ja, dat ben ik. En ik draai hier de plaatjes tot 4 uur vanmiddag voor je. Ik zal je vast vertellen wat ik op de playlist heb staan. Robert van Hemert, Zandloopster. Het is de nieuwe single van Robert. Daarna Tom Raver met het duurste van de kaart. Nou, hij is niet krenterig, die Tom. En dit is de hit van Marco Borsato, die hij uitbracht nadat hij in de Soundmix Show van Hedy Huisman won met zijn liedje Emotionen. De meeste dromen zijn bedrog. Nou, Marco kwam in een nachtmerrie terecht, maar gelukkig mag hij nu zijn dromen weer gaan leven.

0: Eenmaal kom jij terug. Nou, Kans, hier ben ik dan weer. We hebben nog maar 10 minuten te gaan in dit programma voordat we een heerlijk aperitief van Kemmel de Bruin voorgeschoteld krijgen. Misschien heeft hij wel het duurste van de kaart voor ons op het programma staan. Nou, ik ben benieuwd.
1: We gaan weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Zoveelste discussie.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Aperitief met Campbell de Bruin.

Jij krijgt die lach niet van mij gezicht. Het is de eerste in deze nieuwe aflevering van Aperitief op deze zondagmiddag. En zie je iemand met van die blikjes achter je auto rondrijden hier in Utrecht, dan zou dat nog wel eens John Schaap kunnen zijn, want die is afgelopen vrijdag getrouwd. Nog van harte. Hebben we natuurlijk al gefeliciteerd via de app. Maar van harte, John, veel geluk samen. Justin de Wild gaat zingen, cheerio. Dit is jouw weekend. Hartelijk welkom bij het einde van jouw zondagmiddag. Dit is Aperitief.

0: er eentje. Ik dans graag met je hoor, Jessie Fields.
1: Ja.
0: Mooie vrouw. En dit is niet het origineel van Wil Tura. Het plaatje komt van origine uit België. Deze is gecoverd door Hedy Wijmans en hij was de leadzanger. Of hij is de leadzanger. Ja, hij was, hè. Bestaat niet meer. Van de nieuw voor. Het huisje in

wat namen draaien en wat oudere van hem. Nieuwe muziek komt er natuurlijk ook aan. Ja, de nieuwe bingo-schijf komt eraan. En dat is de nieuwe plaat van Joey Nicolai. Maar eerst nog even de laatste van Marloes Oosting. La, la, la, la.

het is heel oud, hè? Uit 2002 komt dit waarschijnlijk van zijn eerste album... of misschien wel zijn tweede, Gypsy Mama. We gaan de bingo schijf draaien. Tinto

0: dan krijg je toch zin.
1: Om lekker naar Italië te gaan. Nou, het zomerseizoen, de zomervakantie in het noorden zijn al begonnen. De leegtrek van Nederland is begonnen. En bosbrand hier, bosbrand daar, hoor je het. Hè? Spanje, Zuid-Frankrijk, Portugal. En het zal in Italië niet anders zijn. Dus kijk een beetje, wees een beetje voorzichtig.

Akeplaatje draaien van de zanger, ook uit onze eigen regio. Ook komt uit Maarsen, Teun Landsaat. Leven de barvrouw. Maar eerst wil ik even deze klassieker draaien van Corrie en de Rekels. Muziek uit 1970. Adio, adio, adio.

0: zondagmiddag. Hij staat aan op Bingo FM uit Utrecht. Te beluisteren via 107.7, via onze Bingo FM app en via DAB+. Ja, en dan met nieuws en informatie. Alleen, in het weekend draaien we lekker veel Nederlandstalige muziek. Lekker toch zo. Zoe Levi en Snelle, ik zing. En zo direct gaan we ook op de verjaardagskalender kijken. Want het is vandaag zondag 5 juli.
1: Als ik

Willem Huisman, zanger uit Arnhem, afkomstig en Ik voel de liefde. Het is weer tijd om op de verjaardagskalender te kijken, want het is inmiddels bijna kwart. Nog een paar minuutjes, dan is het 4:15 alweer. En vandaag is het 5 juli. Het is vandaag de verjaardag van Willem Jansen. 41 jaar oud FC Utrecht speler. En hij zit nou ook een beetje te staf. Hè? Tenminste, ik denk dat hij nog doorgaat, toch? Ja, ik weet het eigenlijk niet. In 2023 zette hij een punt achter zijn voetbalcarrière. Ienekeur is 72 geworden. En zij is het jongere zusje van Lenny Kuur. Van Visite Visite, actrice en zangeres. Ik heb geen liedje van haar kunnen terugvinden. Maar wel van Shane Filan. Hij is 48 jaar geworden. En hij is een zanger van de Britse band Westlife. En daar kunnen we wat van draaien.

voor de fans van Westlife. In 2012 zijn ze gestopt, in 2018 weer bij elkaar. En ze hebben binnenkort in Amsterdam, in de Ziggo Dome, 23 november aanstaande, treden ze weer op. Dus kaartjes, het kan. Je kan ook naar Antwerpen of naar Keulen, naar Duitsland gaan, wat je wil. Maar 23 november zijn ze in Amsterdam. Dat je het even weet. Hè. Dit is de laatste van Robert Pater.

is een aantal keer bij mij in de studio geweest. Ik heb een aantal keer met hem gebeld. En hij is een bijzonder artiest. Want hij traint niet vaak op in kroegen. Maar hij is een huiszanger zeg maar, van een vakantieparkenorganisatie. Dus hij gaat van vakantiepark naar vakantiepark. En dan zingt hij dit soort leuke, vrolijke, zonnige liedjes. Je hoort de Pam Pam. Tino Martin zo direct op Bingo FM. Maar eerst Klaas Veen. Het is nooit te laat.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

gezellig naar het Bruine Café op de zondagmiddag. Het laatste uurtje van de aperitief is dit. En straks na 6 hoor je Fred Siebelink. En om 8 uur Geert de Groot. Dat is de zondagavond van Big OFM. Dit is Dies Anders en Ros Jozefzoon. Je raakt me zo en zo direct.

Lunch hier op Bingo. Gaat lekker door. Tot en met 6 uur is dit aperitief met zo direct Rutje Kots. Maar eerst Mike Versteeg, zijn laatste. En die gaat best wel lekker hoor. Hartslag van je heupen.

0: zomers en ritmisch. En dit is een van de beste zangeressen van Nederland. Radja Kot, de jaren gaan voorbij.
1: De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde

Soms zijn het een paar woorden, daar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

origineel is van Willeke Alberti en Joling heeft hem ook gecoverd. Het is nog niet voorbij. Ja, Joling, wat succesvol is hij. Wel een duidelijke mening heeft hij ook altijd als hij bij Vandaag in Sight zit. Geen blad voor zijn mond hoor. Prachtig. Ja, een flamboyante man. Helaas maken ze geen plaatjes meer samen. Monique Smit en Wesley Klein. Maar deze kunnen nog even draaien hoor. Met z'n tweeën nog geen

Frank van Etten en Leef als een Zigeuner. Vanavond kunnen er weer verzoekplaatjes aangevraagd worden bij Geert de Groot. Gebruik even de Bingo FM app. Of mail Geert alvast, geertapenstaatje, bingofm.nl. Dan wordt de plaat na 8 uur voor je afgedraaid. Vincent, alles wat ik hebben wil. En dit is een blij hart. Het blije hart van Pascal de Vormer.

Leuke muziek hoor van Frans Kunst. Maar nog steeds zijn we samen. Jaman heeft dit plaatje vorig jaar nog opnieuw opgenomen met Frans Kunst. Helemaal in een nieuw jasje, maar de originele versie vind ik persoonlijk nog net even ietsjes mooier. Zo direct om 6:10 is het tijd voor een piratenclassic. Ik heb gekozen voor een plaatje van Jan Boezeroem uit De Oude Doos. En dit is nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Evert Huigenvoort, zanger uit Breda. De Nacht.

Nigel Drive. Iedere dag leuke Nederlandstalige muziek voor jullie allemaal. En van Smart Love tot nieuwe Nederlandse pop. En dit was een klassiekertje uit de jaren 80. Een oudje. En Guus Meeuwis is natuurlijk ook helemaal bingo, hè. Ik ook van jou.

André Hazes. Hij wilde naar een nieuw soort stijl. Heeft hij ook gedaan. En nu lijkt hij toch weer een beetje naar het volkse, het populaire. Ach ja, dit willen de mensen toch met een biertje op in een feestzaal horen, hè, dit.

met Billy Dans, D&D. Dit was hem alweer voor vandaag. En volgend weekend ben ik er weer, hoor. Ik kijk er naar uit. Helemaal gezellig. Ik wens je een hele mooie avond straks met Fred Siebelink. En later op met Geert de Groot. Het gaat gezellig worden. Graag tot volgende week zondag en zaterdag. Zaterdag en zondag.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Nou, handig om te weten. Zowel mij, Flemming. Je hoorde Flemming op deze zondag, de 15 juli 2026. Hallo, welkom bij Bingo in de avond. We gaan weer lekker de avond in. Straks Geert de Groot en de laatste noot. En ik heb weer Bingo in de avond. 4 bijzondere liedjes uitgekozen. Ja, het is begonnen, hè. De Tour de France. En dan weet je dat het hoog zomer is. Of tenminste, begin van de zomer is eigenlijk. Lekker om mee te fietsen. En mee te fietsen, dat doe ik ook met 4 bijzondere liedjes over de Tour de France, want die zijn echt geschreven in Nederland. Is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. En Tour de France, dat doe je natuurlijk op de fiets samen met Kees Haak. Welkom bij Bingo in de avond tot 8 uur. 1, 2, 3.

0: kijken heel veel mensen naar de Tour de France. De Tour de France die is weer begonnen. De aftrappen, de affietsen, hoe noem je dat eigenlijk? De aftrapper is geweest. En we gaan daar weer heel veel plezier aan beleven. Veel mensen luisteren ook graag naar Tour de France. Dan mag je best wel hoor. Tegenwoordig zeppen mensen van de ene naar de andere zender. Als je maar altijd weer terugkomt bij Bingo FM is er niks aan dat. Ik heb 4 liedjes over de Tour de France uitgekozen. Hartstikke leuk. Straks een liedje van, dat hoor je straks wel. Eerst Dries Roelvink. Hij heeft vaak nummers gemaakt over Frankrijk. Hij zit graag natuurlijk in de zon, in zijn zwembroekje. Hij heeft dit nummer gemaakt over de Tour de France. Toch leuk dat in het Nederlands gezongen is. Want bij Tour de France krijgen heel veel mensen de neiging om alles in het Frans te gaan zingen. En Frans is een prachtige taal en er zijn hele mooie liedjes in gemaakt. Ik versta het redelijk. Spreken doe ik het amper. Ik kan me redden hoor als ik in Frankrijk ben. Maar Nederlands is mijn moerstaal. En daar hoor ik mensen graag in zingen. Eerste liedje over de Tour de France in deze uitzending van Bingo de Avond. Dries Roelvink, de Tour de France.
1: De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land.

gaat lekker met zijn carrière. Marco Schuitmaker deze nacht en daarvoor hem een bikini. In Utrecht bestaat je, er gebeurt van alle hand. Het bruist aan alle kanten in het hartje van ons land. Als je dat maar onthoudt. Het echte volkslied van Utrecht. Hè. En als ik bovenop de Dom kom. Eigenlijk heeft hij dat gecombineerd, hem een bikini. Maar ik dacht, ik pak hem iets met dit solo liedje. En meesters heb ik voor je met Levenslang. En daarna over een volkslied gesproken. Wij hebben Utrecht mijn stadje, we nemen een bikin. Nou, Harry Klorkenstein, dat was zogenaamd de humper van het Klein Orkest. En Klein Orkest, die woonde in Utrecht. En die had dit liedje uit over Den Haag. Oh, Den Haag. Dat is ook een volkslied van de Hagenezen. Dat is meer dan gegund. Daarna trouwens, na Harry Klok, wou ik zeggen, Harry Klokkenstein, krijg je niet de hoofdje draaien om. Nou, Harry Klokkenstein, die klokte er wel eentje in, hoor. Dat weet ik wel. Dat is Harry Jekkes, hè. Dat weet je ook al. Rita Hovink, draaien om. Prachtig mooi liedje. Eerst Emma Heesters.

mooi, hè? Oh, tijd niet gehoord. Rita Hovink en Draai je om. Kijk me om. Zij heeft dit soort liedjes opgenomen. Maar blijkbaar, en dat is een jaar of twee geleden in één keer in de publiciteit gekomen, had ze ook een jazzalbum opgenomen. Dat is nooit uitgebracht. Dat is een aantal jaren geleden verschenen. En heel bijzonder eigenlijk wel. Rita Hovink, een mooie dame. Heel jong gestorven eigenlijk. Gaan zo Ellen ten Damme, die is nog steeds bij ons een liedje laten zingen over de Tour de France. Dat heeft ze dan ook gedaan. Ja, zij heeft allerlei liedjes ook in het Frans en het Duits gezongen. En Ellen houdt daarvan. Hè. Eerst heb ik Dave Dekker met een Vespa over een tweewieler gesproken. En dan mag je de Tour de France niet meer rijden met een Vespa. Pak mij een nieuwe single, Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Maar begin met Danny de Munk. Het levende bewijs over zijn kinderen.

0: Bingo in de avond met Fred Siebelink. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw?

Dekker, Vespa. Een liedje over de Tour de France van Ellen ten Damme. Ellen ten Damme leerde kennen de bandje Soviet Sex. Daar zat ze in met Peter Klashorst onder andere. En een kunstenaar die nog steeds populaire schilderwerken heeft achtergelaten. En Ellen ten Damme die zat in dat bandje. Daarna is ze allerlei solo dingen gedaan. Nou ja, dat noem je dan met een heel duur woord een eclectische zangeres. Zij doet veel dingen, veel Duitse dingen uit de jaren 40 en 50, maar ook Franse liedjes. En ze is behalve dat ook een hele goede turnster geweest, weet je dat? Ik kwam haar heel vaak tegen. Wij mogen elkaar wel op de een of andere manier. We hebben altijd goed contact gehad, Ellen en ik. En Ellen is een beetje een vage dame, maar dan hadden we het altijd over turnen. En dan was het ijs meteen gebroken, want ik zat vroeger op Sport Vereend. En zij maakte ook af en toe ratslag Arabieren. En dacht ik bij mezelf, oh, je kan het nog. Ellen ten Damme, zeer bijzondere dame. Ja, ze heeft een ellende dingetje gehad, hè, met de alibi, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Tour de France zijn van die nummers die in haar repertoire zitten. Haar absolute grote hit heeft ze met de Drieërs gehad, maar ze doet heel veel dingen. En dat doet ze op haar eigen, totale, unieke manier. Dit liedje draai ik als tweede liedje over de Tour de France. Ellen ten Damme, hier bij Bingo FM, over de Tour. La Tour. Tadadadad.

Justin de Wel. Cheerio hoorde je hier bij Bingo of hoe lang geleden is nou dat de Tour de France hier startte in Utrecht. Dat is toch heel lang geleden, hè? En we hebben nog andere dingen gehad natuurlijk met het fietsen. Want je hebt Jeroen Wielaert, dat is een journalist hier uit Utrecht. En die heeft heel veel dingen met de Tour met Utrecht in verband gebracht. We gaan naar 2 uur van Bingo de avond. Ik heb nog een liedje voor je van Cindy Lieveling. Daar ben ik zo een uurtje bij terug. Nog met het tweede gedeelte van Bingo de avond. Ik zeg tot zo, hier is Cindy en Lieveling. Hoppa, Cindy, zeker.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Het lekkere weer buiten. Je bent buiten. Marco Borsato, hallo. Welkom bij het tweede uur alweer van Bingo in de Avond op deze zondag de 5 juli 2026. Ja, we hebben een uitschakeling meegemaakt met voetballen. Maar de Tour de France is weer begonnen. En we gaan gewoon weer achter onze Nederlandse wielrenners staan. Hè. En ik heb nog twee bijzondere liedjes over de Tour de France. Ik heb er net al twee achter de rug. En die zijn hartstikke leuk. Leuk dat er toch zoveel over geschreven is. Hè. Een bijzonder onderwerp eigenlijk wel. Vroeger had je Radio Tour de France en dat is er nog steeds. En dan had je allemaal Franse liedjes. Maar ik heb Nederlandstalige liedjes over Tour de France. En dat is toch eigenlijk wel leuk. En natuurlijk liedjes over racefietsen. Bijvoorbeeld is dat bezongen door Gerard Cox. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Kan dat toch? Ja, dat kan zeker. Welkom bij Bingo de Avond, de tweede uur.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk.

kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets, ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen.

0: Nou, dat ben ik zeker niet. Nee, absoluut niet. De bankzitters, multimiljonair, daar komen nergens zorgen over te maken. Dat is wel heel fijn. Dat is echt wel een gezegende toestand, hoor. Over gezegende toestanden gesproken. Frans Duits hoeft zich ook geen zorgen meer te maken. Hij heeft natuurlijk de ene na de andere grote hit gescoord. En zeker met Donnie heeft hij een enorme knijter gehad met Frans Duits. En ik denk dat hij in de studio zat en bij zichzelf dacht, weet je wat, ik ga nog een liedje over Frans maken. Samen met Lange Frans, is dat leuk? En met z'n tweeën dachten ze bij zichzelf, ja, wat kunnen we dan anders uitbrengen dan het liedje Tour de France. Hey Fransie. Nou, Frans en Frans, met z'n tweeën en de voorhoede hier bij Bingo FM. Tour de France, het derde liedje over de grote La Tour de France.
1: Je m'appelle

de Italiaanse klanken. Een beetje Godfather-achtig liedje. Denk ik dan altijd bij mezelf. Kun je dat nog herinneren? Godfather 1. Dat grote feest in de tuin. En daar zat dit soort klanken een beetje in. La la la la la la la. Wat een wonder, Vincent. Vincent is geen Godfather-figuur. Hij is een aardigste man uit de hele Nederlandstalige wereld. Billy danste voor met een liedje van Hazes. Ja, Hazes die had deze week had hij 75 geworden. Ongelooflijk, hè? Als je erover nadenkt. En daarvoor de Tour de France. Lekker, lekker. Imca Marina die is druk bezig geweest met haar jubileum. Ze heeft een singeltje op dit moment uit. Ik ben nog lang niet klaar. En dat vind ik hartstikke leuk. Ze heeft ook allerlei filmpjes over opgenomen op Facebook. En we draaien dit soort artiesten graag bij Bingo FM. De oudere artiesten zetten wij graag op een voetstuk. Hier is Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar. En Daniël Smit, hou je nog steeds van mij. En dan is dat weer tijd voor Hans Vermeulen en Hilde. Eerst Imca Marina, de grand dame van de Nederlandstalige muziek. Zo mag je dat echt wel zeggen.

Hans Vermeulen had zijn eigen bandje. Daarna heeft hij de Rainbow Train opgericht. En daar zaten twee dames op de achtergrond zang. Of steunzang, om het zo maar eens te zeggen. Hilde, die hij net bezongen heeft, zijn ex-vrouw. En Anita Meijer, die toen geholpen heeft aan de Alternative Way. Ja, dat zijn van die feiten. Hans Vermeulen, groot muzikant. Hele mooie dingen gemaakt. En had een hit in Amerika kunnen scoren. True Love, That's a Wonder. Maar dat staat niet in het Engels een wonder. Dat is een miracle. En daardoor is het geen hit geworden. Maar iedereen is erover van overtuigd geweest dat dat eigenlijk een hit had moeten zijn. Ik zal maar eens een keertje hier bij Bing of M. True Love, That's a Wonder. Hans Vermeulen en zijn Rainbow Train. Daarna is hij berooid richting Thailand vertrokken. Daar heeft hij een totaal imperium weer eigenhandig opgebouwd. Hartstikke goed en hoe leuk is dat. Ik heb zo het vierde en laatste liedje over de Tour de France in deze uitzending van Bingo de Avond. Eerst een nieuwe single van Roxy Dekker. Nu al een hit. Superstar Bram van het Ven. Als we gaan. De bingo schijf van afgelopen week. Maar ik begin met Nick en Simon. Jouw lip op de mijne.

Roxy Dekker. Superstar, over supersterren gesproken. Ik ga het liedje draaien, het vierde en laatste liedje over de Tour de France. Het is een nummer van Gerrit en Braber. In 58 namen ze dit liedje op Tour de France. En ze waren echt hele bijzondere mensen. Wout Wakmans, hij is helaas niet meer op deze planeet. Wim van Est, boegbeelden van de eerste succesvolle Nederlandse generatie in de Ronde van Frankrijk. Ze hebben geschiedenis geschreven. Wim van Est, die was de eerste Nederlander die de gele trui droeg in de Tour de France in 51. Hij is daarna nog in een ravijn gestort. Toen had hij een uitspraak. Leven en dood hielden elkaar in evenwicht, maar ik leef nog. En Wout Wakmans was een sprinter en klassementrenner. En hij droeg eveneens de gele trui in de Tour in 55 en 56. Hoe bijzonder is dat, hè? En dat ze met z'n tweeën ook een liedje hebben opgenomen wat ik nu mag draaien als vierde en laatste liedje over de Tour de France. Wout Wakmans en Wim van Est, Tour de France.

0: heren van even serieus eigenlijk een collectief, heb ik zeggen. Want het is een compleet feestteam wat dan langskomt, hoor. Baila de Casolina, hier bij Bingo FM met de woord. Twee wielrenners, Wout Wagmans en Wim van Est, over de Tour de France. Hier is Henkie Dissel, die is getrouwd in de bloedhitte vorige week. Gekke Henkie.
1: Je denkt toch niet dat ik gek ben, hè?
0: Nou...

zit net te denken. Dit soort inhakers worden niet meer gemaakt, hè? Nou ja, dit was bingo in de avond. Geert, je mag, hè? Het is voor mij die kent ook een klein beetje nog, hoor, dat je dat maar weet. Ja. Hier is Busy. Weekend, veel plezier met Geert. Hoi, hoi. Ja, ja, je mag. Nee, ik hoef je even, oh, yeah. Broek niet te

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De laatste noot met Geert de Groot.

0: blijft toch wel een leuk liedje. Komt al uit 2021 trouwens, maar het blijft wel heel leuk. Ja. Merel en Pheromonen. En wat uit 2011, de man die veel te jong is. Ja, als je overlijdt is eigenlijk nooit leuk, maar deze was wel heel jong. René Kast natuurlijk met de super, super gave tijd. Leuk liedje. Goedenavond vrienden en vriendinnen. Het is zondag, het is 5 juli 2026. Fredje, dankjewel. Hij is er maar ochtend weer. Overuren maken. Uitzendkracht was je dit weekend volgens mij, of niet? Ja, een beetje uitzendkracht. Hè? Nou, ik heb het hele weekend in Noordwijk gezeten. Ik ben een bevoorrecht mens dat mijn schoonzoon zijn ouders daar een appartement hebben. En ja, daar duik ik af en toe even lekker in. We kijken uit op de Noordzee, natuurlijk niet op de Waddenzee, want dan moet je op Texel zitten. Tenminste, ligt van welke kantje van het eiland zit. Maar dan kijk je zo uit op de Noordzee, zo op de vuurtoren en zo. Dus ja, dat is heel mooi stikken. Dus ik heb lekker daar een beetje gewandeld. Het is zo lekker uit eten geweest, lekker hapje en drankje. Borreltje, bitterballetje op het strand. Nou, het was echt wel lekker. Alleen, ja, mijn knieën zijn wel een klein beetje verbrand. Dus ik had mijn knieën een beetje in moeten smeren. Heb ik niet over nagedacht. Maar goed, het is gelukkig radio en geen televisie. Dus dit is de laatste noot live. En dat betekent dat we de hele avond leuke liedjes kunnen draaien. Jij mag mij helpen wat ik moet gaan draaien. Ja, want ik onderhand weet ik het zelf ook niet meer natuurlijk. Dus heb je een muzikale wens? Mag in vervulling? Ik kan hem in vervulling laten gaan. 0909 321 2211. Dan doe je optie 2. En dan kom je in een minuutje aan. En dan kan je hem zelf aankondigen. Hoe leuk is dat? Wil je dat niet? Zet hem op de mail. Geert@bingofm.nl. Geert@bingofm.nl. En download die app. En dan kun je hem ook al gratis een berichtje sturen. Nou de airco staat nog te bulderen hier, want het was vandaag ook wel een redelijke dag. Hè? 23 graden was het nog in Noordwijk toen ik vanmiddag wegging. Dus ja, we mogen niet klagen. De aankomende week dan wordt het weer 23, 24, 25, dan wordt zelfs 30 graden aankomende week. Ik moet er nog niet aan denken. Jij wel?
1: Ja! De laatste noot.

0: Stef, Eckel en de klok die tikt maar door. Ja, de klok tikt zeker maar door. We worden niet jong, maar we worden wel steeds ouder en ouder en ouder. Maar goed, als je maar een beetje leuk ouder wordt, is geen probleem, toch? Pierre die heeft een appje gestuurd en die, ik denk, die valt van zijn geloof af. Want die vraagt Dennis Alberti af en dan zegt hij erbij van... Doe je eigenlijk niet zo vaak op BingoFM en daarom vraag ik man. Alvast bedankt, groetjes van Pierre. Nou, Dennis Alberti, die gaan we zo meteen even doen voor jou, Pierre. Hoor. Hartstikke leuk dat je dat een keer aanvraagt, toch? Frank heeft toch een mailtje gestuurd en die zegt tegen mij... Ik heb ooit een keer een plaat gehoord, De Sprong in het Duister... en ik weet niet meer wie het zingt. Volgens mij... Is het iets met Peter of zo, staat erbij. Ja, dat klopt, dat is Peter Koelewijn. 1984, een heel oud liedje al, Frank. Hè? Dus de sprong in is Duits. Dat gaan we zo meteen ook voor jou doen. En dan, Anneke. Hallo, Anneke. Jij wil graag Jannes met de Zwevend naar het Geluk. En die gaan we zo meteen ook even doen. En Tino Martin is ook aangevraagd door Evert. Jij liet me vallen. En ik zie dat er nog een mailtje binnenkomt van... even koekedoei. Van Miranda. Oh... Of ik iets om 9:30 iets wil gebruiken. Nou, oké, dan moeten we toch eventjes mee wachten. Maar goed, goed. Even terug naar de jaren 80. En van mij heb ik die LP nog ergens op zolder liggen. Van Peter Koelewijn. Alle singles heb ik er wel de deur uit gegooid. Ik heb wel wat LP's bewaard, volgens mij. Ik weet niet helemaal zeker. Ik ben net een Duitser, heb ik ook alles thuis. Hè? Ja. Wel een mooi liedje. 1984, hier in Bingo. De Sprong in het Duitser, Peter Koelewijn.
1: Een

Jannes en zwevend naar het geluk dat allemaal hier bij Bingo. De vakanties zijn ook al in gedeelte van Nederland begonnen, hè, volgens mij. Ah, nou. Misschien ben je al op vakantie dat je denkt van, hey, ik wil even laten weten waar ik zit. Download die app even, dan kun je ons overal ontvangen. Ook als je naar www.bingofm.nl gaat. Natuurlijk ook, maar die app is veel makkelijker. Dan klik je even het icoontje aan van lekker live luisteren. Dan kun je ons gewoon overal in je hele vakantie ontvangen. Laat maar even weten waar je zit, dat is misschien wel leuk, toch? Ja. Dennis Alberti uit 2016. En geef jij de nacht nou niet de schuld? Oké. Okay.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Luister, wat een lekker liedje dit als je dit weer terug hoort. En voor deze muziek moet je natuurlijk ook weer bij Bingo FM zijn. Armand, en ben ik te min omdat je pa in een grotere car rijdt dan de mijne. En dit is Tino Martin. En jij liet me vallen.

Bingo FM met Lorenzo Nieuwenhuis en Onschuldig en Klein en Miranda. Jij wilde deze plaat graag een keertje horen. Nou, bij deze hebben we dat even staan. Zo makkelijk gaat het nou allemaal bij Bingo FM, hè? Stefan heeft ook weer een appje gestuurd. Melanie C. met I Turn To You. Dat is ook een lekker plaatje, Stefanie. Hè? Je weet het wel uit te zoeken. Nou, die gaan we zo meteen ook eventjes doen, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Patrick de Graaf heeft ook een appje gestuurd. Die wil K3 horen met Heya, Mama Heya Hoppala. Zoiets volgens mij. Nou, die komt er ook aan, hoor. Ja. Gerard Oostveen, Lisa Boré en Louis de Vries met de Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat hebben we al een tijd niet meer gehoord. De originele uitvoering is dat, hè? Dus dat doen we zo meteen ook eventjes. Astrid, hallo Astrid. Echt een van de mooiste platen van Koos staat hierbij. En jij blijft bij mij live. Nou, we gaan even kijken of we de live uitvoering kunnen vinden. En anders draaien we gewoon even de andere uitvoering, toch? Ja. En Mariska van Dijk heeft ook nog een appje gestuurd. Rutger van Barneveld, de zon zien zakken in de zee. Toelichting, hey Geert, succes met je programma. Wij zijn hier lekker aan het kaarten aan met de radio, met Bing of M. Nou, kijk, dat zijn goede berichten. En nou ja, even kijken, schijnt zo even kijken door het raampje. Hallo. Nou, de zon is al gezakt, hè, dus, maar Rutger van Barneveld gaan we wel eventjes doen voor je.

Nou, als je de zon wil zien, dan heb je nog een uurtje de tijd. Want 10:01, dan zakt hij in de zee. Dus ja, moet je nog even snel naar de kust toe rijden. En zwoele zomernachten, nou, die komen eraan aankomende week. Want ik zie dat het morgen 25 graden wordt. Dinsdag 23 graden, woensdag 25 graden, donderdag 28 graden. Vrijdag 29 graden, zaterdag 30 graden. En volgende week zondag ook weer 30 graden. Dus dat worden echt plaknachten worden dat. Dus, Oké, Bingo FM met Koos Albert. Mooi, hè?

ooit zat ze bij de Spice Girls. En dit was een solo single van haar. Melanie C. en I Turn To You. En op zondagavond vliegen we van links naar rechts met de muziek. Want Stefan, die wilde deze plaat graag horen. Nou ja, bij deze hebben we het even gedaan. Ik vind het trouwens ook heel lekker klinken, hoor. We kunnen nog eentje doen, hè. En dat moeten we ook even doen. Want Patrick de Graaf die had ook een appje gestuurd. En die wilde iets nog van K3 doen. Gaan we doen. Tot zometeen, na 9 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Sanne Hans, wat een mooi liedje uit 2022. Miss Montreal, mag je ook zeggen. En Noem een dag en Danny Terp. En geef mij jouw liefde. Hadden we ook nog natuurlijk, ja. Deel 2 van De Laatste Noten. Live hier bij Bingo FM vanuit Utrecht. Daar komen al deze uitzendingen vandaan. Het is vandaag zondag. Ik ben een beetje in de waan, geloof ik. Een beetje zonnesteekje opgelopen in Noordwijk, denk ik. Vandaag zondag 5 juli 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Onder andere Shinky Knecht. Nederlandse shorttracker. En die heeft heel wat brandwonden opgelopen. Is toen even een tijdje uit de relatie geweest. Maar ze weer knijteren teruggekomen, Shinky. Dus mooi, hè? En ook de zoon van Giel van Praag. Die had vroeger een heel leuk radioprogramma bij Radio Veronica. Op de woensdagmiddag was volgens mij. Nederland Muziekland. Dat was altijd een leuk programma. Toen die tijd was radio nog heel leuk om naar te luisteren. Het is tegenwoordig allemaal een beetje minder. En niet zo, ja, een beetje. Ja, ieder zijn ding, zeg ik allemaal. Maar Giel van Praag heeft een zoon. Die maakte een groot hit met City to City. En dus Maarten van Praag is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. En City to City met The Road to Hell. Die gaan we zo meteen ook eventjes draaien. Dat is wel een heel mooi liedje om nog een keer te horen, toch? Ja. Oké, wat wil jij horen? Nou, zeg het maar. Bets heeft ook nog de voicemail ingesproken. Die gaan we zo meteen ook nog eventjes doen. Cheerio van Justin de Wild komt er ook aan. Maar wat wil jij horen? Heb jij een muzikale wens vanavond? Nou, ik ben geen Henny Huisman. Ik kan niet alles in vervulling laten gaan. Maar ik kan wel heel veel muziek in vervulling laten gaan. Dus kom erop, laat me weten. Geert@bingofm.nl of download de app. Kun je ook berichtjes sturen. En als je nou echt denkt van, nou ja, ik wil mijn eigen stem ook wel een keer op de radio horen. Die mogelijkheid is er ook. Dan bel je met 0909-321-2211. En dan doe je optie 2. En als je dan klaar bent, sluit je af met een hekje. Oké, zullen we een uurtje doen?
1: Ja!
2: De laatste noot.

0: gaan wel een beetje overbij gaan, dit liedje.
1: Ja.
0: Ik stond ook meer in de hoek of op de gang dan in de schoolbanken. Ja, ik had zo'n hekel aan school, zeg. Ik had verdamme.
1: Ja.
0: Maar je moet doen waar je goed in bent, zeg ik altijd. En dan komt het uiteindelijk wel goed. Ja, bij mij is het uiteindelijk ook wel... Ja, ik mag wel zeggen, toch wel een reel. Ja, nee, het mag wel heel goed gekomen. Ja, toch wel, ja. Maar ja, ik vond school nooit zo leuk leren. En ja, weet je. En, ik had een kant gekozen waar ik helemaal geen zak van aan vond. En ik ga niet zeggen wat ik wilde worden. Maar uiteindelijk heb ik toch mijn beroep gevonden. En dat is allemaal goed gekomen. En je moet iets doen wat je leuk vindt. En als je iets doet wat je niet leuk vindt, dan gaat het ook niet lukken. Dus nou, school vond ik niet leuk. Dus het is redelijk gelukt. Maar ik vond er geen zak aan. Nou, eens even kijken. Want je kan altijd nog de radio-dj worden natuurlijk. Daar heb je geen opleiding voor nodig. Dat kan iedereen tegenwoordig. Ze knallen iedereen maar op die radio. Hè. Maar goed, even luisteren. Hallo, bent u daar?
2: Hey, shit, met Def. Ja. Ik wou een plaatje aanvragen van Justin de Wild. En voor iedereen.
0: Cheerio!
2: En,
0: oh,
2: ja. En ook voor alle chauffeurs. En voor mijn vriend.
0: Voor je vriend?
2: Die nou in de revalidatiecentrum zit.
0: Oh, goed zo. Goed zo.
2: Ik ben nou op de weg gegaan dus. En ik mis hem nu gelijk alweer. Maar het gaat allemaal goed verder. Met hem en met mij gaat het ook wel goed. En de groeten dan nog een keer. En de groeten aan jou en aan Mieke. En de beste dagen van deze week.
0: Ja, zo is dat. De beste wensen.
2: En iedereen de groeten. Doei.
0: Doei, Bets. Alvast fijne kerstdagen. Hè.

Dat is mooi dit, hè? Werd toen bij een autoreclame gebruikt. Ik zal de naam niet noemen, dames en heren. Nee hoor. En waarom draai ik dit? Nou, Maarten van Praag is vandaag jarig, de zoon van Giel van Praag. En die hadden jaren geleden een aardig hit met City to City in the Road Ahead. En volgens mij zijn ze weer bij elkaar gekomen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Neem het mij niet kwalijk als ik het niet goed heb. Wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Het is 21:56. Leuk dat je luistert. We zijn het 11 uur live. En dit is een mooi liedje van André Hazes. En als ik haar mis...

0: 19 graden is er nog een uur terecht. En aankomende week wordt het mooi, gigantisch lekker weer. En dit was Rowena. En zij is gewoon liever alleen. Oké, okay, dat mag af en toe. Hè? Ook als je af en toe lekker alleen bent, is ook lekker, toch? Ja.
1: Ja.
0: Even kijken, want ik kreeg nog een appje binnen van Miranda. En ik zie dat Miranda in het ziekenhuis ligt op de afdeling oncologie. Dat klinkt meestal niet zo heel goed. Dus ik weet niet wat je markeert, Miranda. Maar ik hoop dat... ik wens je heel veel beterschap natuurlijk. En hoop dat je snel weer lekker thuis kan zitten. En er staat bij of ik iets van Rijn Mercia wil draaien. Nou, ik heb even gekeken. Hier is die. Met jou. Met jouw ogen. Kijk maar even aan.

heb jarenlang op een camping gestaan in, toen de kinderen nog klein waren. Het Leuke Meer. Ik kan even niet op de plaatsnaam komen, het Leuke Meer. Niet het Tjeuken Meer, maar het Leuke Meer. Dat is een zijtak van de Maas, heel leuk. En dat in Limburg. En Angelina, die was daar wereldberoemd daar in Limburg. En als je dan de kroeg in ging, en dat was bijna de sluitingstijd, dan werd Angelina gedraaid. En dan gaan de lampjes aan. Ja, dan moest je op donderstralen. Dus eerst de rekening betalen natuurlijk. Maar dan moest je heel snel die kroeg verlaten. Dus ja, dat was een mooie tijd daar. Ja. Het Leuke Meer. Dat is een hele leuke camping, ook voor kids. Ja. Wat nog leuker is van Dik Hout. En op de golven dansen wij.

En even de roveren en slaap lekker, lekker ding. Ja, over België gesproken. Donderdag ga ik naar België. Dus ja, wat ga ik dan doen? Weet ik ook niet. Ik ga in ieder geval naar België toe. Ik moet mee met mijn vrouw en mijn dochter. Dus een dagje naar België. Ik weet niet zo gauw welke plaats, maar ik ga er wel heen in ieder geval. Leuke muziek van Digidex. En even de roveren. Overdag is hij zangeres. Maar als je wel ergens gaat winkelen en je zet je auto in een parkeergarage, ben je bijna meer kwijt aan het parkeergeld dan dat je aan het shoppen bent volgens mij. Want tenminste, het parkeergarage is ongelooflijk duur geworden. Dat is niet normaal. Maar goed. Dat dwingt je een beetje met de trein met openbaar vervoer te gaan. Dat is allemaal wel leuk. Als het rijdt, is het leuk. Als het niet rijdt, is het niet leuk natuurlijk. Nou, een auto staat al 6 jaar op de Braziliaanse luchthaven. Zo hoog zijn de parkeerkosten nu. Ja, dat ga ik zo vertellen. Een Honda Civic staat al 6 jaar in een parkeergarage van de luchthaven van Rio de Janeiro. Inmiddels zijn de parkeerkosten flink opgelopen, maar de auto mag niet worden weggesleept. De mysterieuze eigenaar lijkt spoorloos verdwenen. De opvallende vondst werd gedaan in een parkeergarage van de Braziliaanse luchthaven. Het gaat... Misschien bent u uw auto kwijt, lieve mensen. Honda Civic EXL Coupé uit 2008... die inmiddels een flinke roestschade heeft opgelopen. Ook zijn de bandjes al helemaal plat. Lange tijd was onduidelijk waar de auto vandaan kwam... maar dankzij documenten in de wagen die gevonden werden... kon het Braziliaanse tv-programma Domingo Espectador... Ik weet niet of het goed uitspraak, maakt toch niet uit. De reis van de auto grotendeels zoeken waar die vandaan kwam. De eigenaar had waarschijnlijk haast. De autosleutels lagen nog op de bestuurdersstoel. Wat erop lijkt te wijzen dat de eigenaar de auto in allerlei heeft achtergelaten. Opvallend genoeg ontbreken de nummerplaten ook van de auto. Dat is wel heel slim om die eraf te halen natuurlijk. Hè. Uit stickers en documenten blijken dat de Honda oorspronkelijk in de Amerikaanse stad New York is geregistreerd. En daarna reed de eigenaar via... Belize, de Guatemala richting Zuid-Amerika. Omdat er geen doorgaande weg door de jungle tussen de Midden- en Zuid-Amerika loopt, moet de auto vermoedelijk een deel van de reis per boot hebben afgelegd. De parkeerboete, nou komt die, dames en heren. De parkeerboete uit de Braziliaanse kustplaats Cabo Frio laat zien dat de auto daar in 2019 nog is geweest. Een jaar later werd hij geparkeerd op de luchthaven van Rio de Janeiro, waar hij sindsdien onafgebroken staat. Na ruim 2100 dagen is de parkeerschuld opgelopen tot zo'n, omgerekend in euro's, 30.000 euro. De eigenaar is echter nooit teruggekeerd. Nee, die denkt ook, bekijken maar, laat die auto staan, bandjes zijn plat en hij is helemaal verrot en verroest. Waarom de auto niet wordt opgehaald, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hoewel de Honda overduidelijk is achtergelaten, kan de luchthaven de auto niet zomaar verwijderen. Door de ingewikkelde eigendomsstructuur van de luchthaventerrein en de Braziliaanse wetgeving moet de auto eerst de eigenaar worden opgespoord voordat de auto mag worden verkocht of weggesleept. Oké. Okay. Juist de gegevens mogen niet zomaar worden verstrekt van de eigenaar als hij gevonden is. Daardoor is de padstelling ontstaan, waardoor de Honda mogelijk nog jaren op dezelfde plek blijft staan. Ja. Nou, dan denken we altijd dat Nederland het land is van de regeltjes, maar in Brazilië kunnen ze daar ook van. Nou, die auto heeft daar dus 2100 dagen gestaan. Als je even 30.000 euro aftikt, dan mag je 100 ophalen. Oké, nou ja. Die auto is niet zoveel meer waard, dus goed. Maar ja, je loopt leeg op die parkeergarage. Dat is toch ongelooflijk, hè? Dus als je even gaat winkelen, het slaat helemaal nergens op in Nederland. Alles wordt duur. Wat niet duur is, dat zijn wij. Bibi Bauma.

0: kan heel mooi tatoeëren, maar hij kan ook nog een lare moppie zingen. Ja. 2009 alweer. Kleine Amigo. Een gratje dame. En ik weet niet of meneer Van der Lans ook een kleine amigo is. Maar we gaan eens even kijken. Want Ronnie van der Lans heeft wat ingesproken volgens mij.
1: Hey, die Geert. Een hele goede nachtwond met Ronnie van der Lans.
0: Hey, amigo.
1: Hey, Geert. Alles goed?
0: Ja.
1: Nou, bij mij prima hoor. Ja,
0: okay,
1: hoor.
0: Goed zo.
1: Ik zit lekker naar je programma te luisteren. Dus nou, dat is altijd leuk.
0: Dat is altijd goed, hè?
1: Ja, en graag zou ik deze... Ja, zou ik, als dat mag, nog een tweetal plaatje willen aanvragen.
0: Och, jeetje. Daar gaan we, hoor.
1: Als er ruimte voor is. Ja, eentje, dat is een beetje moeilijker, denk ik, Geert. Maar jij kent de wegen mee wat te bewandelen. Duo Wim en Henk met Niemandsland. En als het kan, nog het tweede keusje. En ja, dat vind ik het heel leuk plaatje. Ja, ik ken het via jou eigenlijk een beetje.
0: Oké. Okay.
1: Frissel en Sissel met Eenmaal Jong. Nou, deze twee plaatjes wil ik graag aanvragen van het hele team van Bingo FM. Alle luisteraars en een stiekem beetje van mijn eigen Geert. Wacht even.
0: Gaat-ie weer. Blikkie water.
1: Nou, in ieder geval, ja. Eh? En het hele team van Bingo FM en alle luisteraars en een beetje van mezelf, Geert. Alvast bedankt, hele fijne uitzending nog en voor straks al thuis en een hele fijne werkweek hier. Alvast bedankt, groetjes.
0: Yo,
1: hoi hoi. Hey.
0: Ja, nou, als ik op vakantie ben, dan kun jij mijn programma wel overnemen, meneer Van der Lans. Dus al die geluiden die je doet. Duo Wim en... Nou, ik ga even zoeken voor je. Ja, Fris Sissel, dat weet ik wel. Maar Duo Wim en dat is weer heel iets aparts natuurlijk wat je aanvraagt. Nou, ik ga even kijken of ik het allemaal kan vinden. En als dat zo is, dan komt dat zeker even voorbij natuurlijk. Patrick heeft ook nog een e-mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. Patrick zegt, ik kom oorspronkelijk uit Groningen. Nou, dus ik eigenlijk ook. Hè. Mijn vader komt ook uit Groningen. Tenminste, niet uit de stad Groningen, maar bij Nieuweschans, Beerta, daar die hoek. En jij komt echt uit Groningen, Patrick. En jij zegt ook, ja, daar zitten nog steeds heel veel van die piratenradio's en zo. Nou, dat klopt, en Achterhoek en Friesland en zo. Allemaal wel grappig om te horen. Zou jij voor mij de Dutch Boys willen doen met Amerika in Olde Pekelaar? Nou, Patrick, dan ben je bij ons op het goede adres natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Nou, tegenwoordig hoor je in Utrecht, zie ik. Valt heel goed. Oké, helemaal goed om te horen. En je hebt natuurlijk ook een hele leuke radio's erbij gekregen. De Dutch Boys, alsjeblieft.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: dit zingt toch wel lekker. Hè? André Hazes met Leven op het plein. En we hadden ook nog Roy Donders met Ik bewonder jou. Ruud erop, dankjewel weer voor jullie mailtje. En de eerste hebben we al gedraaid voor je. Dus de andere komt er nog aan. Het is vandaag zondag, het is 5 juli. Het is, zondagavond met de laatste noot live. En wat is er gebeurd op 5 juli? Ik dacht dat het al eerder was, maar op 5 juli 1946... ja, de bikini wordt geïntroduceerd. De bikini. Ik dacht dat die al veel eerder was, maar dat waren allemaal, ja, dat waren allemaal badpakken en zo. Hè. Maar in 1946, dus de bikini wordt geïntroduceerd. Mooi, ja, dat staat mooi. Nou, ook gebeurd op 5 juli 1981. De eerste parkpop wordt georganiseerd met vele optredens. Waaronder ook Gruppo Sportivo. Leuk groepje is dat. Er komen 35.000 bezoekers af op het festival. Dat was in 1981, dus de eerste parkpop op 5 juli. Ook gebeurd, ik ben er vanmiddag nog doorheen gereden. Op 5 juli 2020. De eerste rijstroken van de Gaasperdammer Tunnel op de A9 in Amsterdam-Zuidoost zijn officieel geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen. De tunnel wordt uiteindelijk 3 kilometer lang en erbovenop komt een groot park. Ja, mooi. Het is toch knap dat allemaal zo gedaan kan worden. En het verkeer ging eigenlijk gewoon door. Werd een klein beetje omgeleid en zo. Maar het is toch prachtig dat die tunnel daar gekomen is. Hè? De Gaasperdammer Tunnel dus, op de A9 in 2020. 5 juli. Oké. Nou, er zijn nog heel veel platen aangevraagd. Het is gigantisch druk vanavond. Ik denk iedereen is op vakantie, maar nee dus. Nou, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Dus we doen nog een uurtje.
1: Ja! De laatste noot.

Duo Wim en Henk, ik had er nog nooit van gehoord. En Ronnie van der Lans, die vraagt altijd plaat aan dat hij denkt van nee, die kan die toch niet vinden en die gaat die toch niet draaien. Nou ja, weet je, bij mij, je kan heel ver gaan, maar dit is toch wel dat je zegt van nou, net op het randje. Oké, ik heb hem wel even gedraaid voor je. Rijk en Jeanette hebben ook nog een messenger gestuurd naar de studio. En die zijn stapelgek op elkaar. Gerrit Joling en Jan Dino, mijn liefde.

0: dichtbij.
1: En dan krijg je spijt van, ja. Nou ja, spijt van. Hè, dus je moet er nooit ergens spijt van krijgen, toch? Eens even koekeloeren, want vandaag op 5 juli 2013... verbreken 123 DJ's in Club Panama in Amsterdam... het wereldroor langs de DJ-clubsessie. De recordpoging is een initiatief van de studentenproject 7 Event. En om de 3 minuten moest een DJ plaatsmaken voor een van zijn collega's... om zoveel mogelijk DJ's achter de draaitafel te krijgen. Onder meer DJ Jean deed eraan mee. En ook Jody Benal verleende hun medewerking aan een recordpoging. Het oude record stond op 119 DJ's. En het record komt in Guinness Book of Records te staan. Ik dacht,

Dat was Fris of Zissel met Emil Jong. En dat was de B-kant van Alles heeft een ritme. Wat toen naar het Eurovisie Songfestival ging. Ja, als je het over kakkerlakken hebt, dan krijg je meestal rillingen op je rug. En, en

0: voor zoek- en reddingsacties. Bijvoorbeeld naar overstroming, waarmee deze tot 3 uur onder water kunnen overleven. Dus dat is heel mooi eigenlijk. De onderzoekers gebruiken de sissende kakkelak uit Madagaskar, die enkele centimeters groot wordt, tot zo'n 15 gram kunnen dragen. Het duikpakje weegt maar 5,5 gram... wat ruimte laat voor verdere ontwikkelingen van het apparaatje. Zo kan die in de toekomst worden uitgerust met sensoren of een navigatiesysteem. De amfibie-cyborg-insecten, zoals wetenschappers de kakkelakken noemen, kunnen door de gebruikers worden aangestuurd door het compacte ontwerp van het duikpakje. Het klinkt raar, een duikpakje voor de kakkelak. En het lagere energieverbruik kunnen de insecten zich bewegen door krappe en rommelige ruimtes, zowel op land als onder water. Kakkelakken ademen via een ademopening op hun borst. Een zuurstofgenerator zit er ook nog allemaal op. Voorziet de diertjes via slangetjes van zuurstof. Het besturen van de insecten is niet nieuw. In 2022 hadden de onderzoekers uit Japan al een apparaat ontwikkeld waarmee de kakkelakken bestuurd konden worden met een afstandsbediening. Zo worden ze met elektrische signalen aangestuurd om te zoeken naar overleven, naar bijvoorbeeld een aardbeving. Dat is wel heel mooi natuurlijk. De uitvinding is nog niet inzetbaar, omdat de besturing van de diertjes nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Maar de toekomst ziet er heel goed uit. Het onderzoek over de duikpakjes roept nog wel wat vragen op, bijvoorbeeld over diervriendelijkheid. Het is niet duidelijk of de insecten pijn ervaren door elektroden in het rugzakje. Ja. De onderzoekers benoemen wel dat de dieren een schoon verblijf hadden tijdens het onderzoek en wekelijks verse wortelschijfjes kregen als voeding. Maar niet of de insecten last hadden van hun outfit. Okay. Ja. Nou, je moet maar even koken, want het is een heel raar gezicht. Een kakkelak met een duikpakje op, ja. Maar ze zijn goed behandeld. Ze hebben lekkere wortelschijfjes gekregen. Oké, okay, nou prima. Nou, maar het is wel mooi als dit mogelijk is natuurlijk. Vooral bij aardbevingen, zoals laatst in Venezuela. Dat is ongelooflijk. Ik geloof iets al van 3000 doden. Zo afschuwelijk allemaal. Als je die beelden ziet. Hè. Nou, dan is het wel mooi als je die beestjes kan loslaten en een klein beetje kan sturen. Of er nog mensen onder het puin liggen. Of in het water, weet je wel. Dat is toch wel prachtig allemaal. Dat is wel goed. Ja. Honden doen ook al helemaal mooi werk natuurlijk. Hè. Ja, we kunnen niet zonder dieren. Wij zijn Bingo FM, daar kan je ook niet zonder van.
1: Toch? Nee,
0: echt niet. De laatste noot live tot 11 uur met Bonnie, José en Mr. Brandstader. En waarom?
2: Na bijna 2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

en Tol en Sedalia. Ooit van BZT natuurlijk. We hebben toen een tijd een heel instrumentaal nummer. Een hele LP toen tijd, dan denk ik. Of CD's. Ja, en Elina had dus ook nog gemaakt. Was ook een aardig hitje geworden. Hebben we hem al gehad? Dan ben ik wel schijn.

0: Morgen werken. Oké. Okay. Jan Smit en Marco Schuip. Nee, ik heb geen enkele werk. Ik vind het heerlijk. Jan Smit en Marco Schuipmaker. En van Goes tot Permanent is het feest in de tent. Ja, nou, de zomerfeesten komen er allemaal weer aan, hè, tegenwoordig. Hè. Die tentfeesten zo, ja. 13 minuten voor 11 hier bij Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. 107.7 via de Eter, via DAB Plus zijn we ook te ontvangen, via de app zijn we te ontvangen. Kortom, je kan ons wereldwijd streamen.
1: Ja.
0: Dat is een lekker restje, je hoeft toch niet te missen als je op vakantie gaat. Maakt niet uit waar je zit. Nee. 10 Sounders, en ik wil niet dat je gaat.

Anneke Greunlo en Ronnie Tober. En speel nog een liedje, Orgelman. Dat is ook productie van Pierre Cardin. Wat heeft die Pierre Cardin allemaal niet gedaan? Het is ongelooflijk wat die man allemaal betekend heeft voor de Nederlandstalige muziek. Ja, wel een heel leuk liedje, want je hoort hem ook nergens op de Nederlandse radio. Want ook voor Anneke en Ronnie moet je bij bingo zijn natuurlijk. Hè? Ja, dat is echt waar. Guus Meeuwis, zit je ook goed bij bingo? Dit is een heel mooi liedje. Een van de laatste. Bemin maar later.

0: zal zijn.
1: Prachtig, Guus Meeuwis en Bemin me later. Oké, dat is de laatste voor vanavond. Dat is lekker druk vanavond. Dat is echt, ja, dat je zegt, nou ja, prima zeg, toch? Ja, toch? Dat doen we er toch allemaal voor. Nou, dit was de aflevering van zondag 5 juli 2026. Jullie zitten al in het gedeelte van Nederland. Is alweer de vakantie begonnen. Nou, als je lekker in Nederland vakantie viert, dan zit je deze week goed. Temperaturen schieten ze raket omhoog. Dus dat moeten we hebben in de zomer, toch? Nou, ik moet nog even een weekje of 8 wachten. Maar goed, dan heb je het nog te goed, hè? Zeggen ze wel eens, hè? Straks na 11 uur, bingo non-stop. En morgenochtend om 8 uur beginnen de gepresenteerde programma's weer met als eerste Fred Siebelink natuurlijk. Ik dank iedereen voor al die leuke lieve mailtjes die we weer hebben mogen ontvangen vanavond. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. En wij kunnen weer een afspraakje maken.
2: Echt waar?
1: Ja. Ik ga een afspraakje met je maken. Ja. Aanstaande zondag om 8 uur. Dan ben ik hier weer. Ik hoop je weer in goede gezondheid te ontmoeten. En ik zeg het nog maar een keer. Wees een beetje lief voor elkaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: ik ben jouw
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het rolt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.